Moreetsi ke tla ke ntse ke dira ke lenna la rona la leitlho le lentshotsho, ke go eleletsa letsatsi le ntle le mafelo a beke a mantle, go tlela re boa re kopana gape ke buela go tlo mphemetse Masake, sala jaana.